alle roeden nu. Alle kikkers, alle meren zongen vleurig tot besluit. Morgen weer bratjes, jongen der. Ja, morgen begint te willen weer. Morgen weer bratjes, jongen der. Morgen begint te willen.